Ja, goeiedag, jullie meer min. Over. We hebben een paar keer gekruist en we zaten een beetje te dubben net met die rotsen. Dus we zijn weer overstag gegaan. En ja, verder gaat het goed. We zijn aan het zeilen. Over.

Oké. Ja, nou, wij hadden heel even aan. 2 seconden. Maar toen zei wel, we gaan gelijk overstag. Dus zodoende. Ja, je kon echt merken de rivier af. En het trok een beetje dicht, hè, over.

0: Oké, wij zitten hier nog een beetje in dat grimmige water, maar nou, goed om te horen. Verder alles oké aan boord.
1: Ja, en hier de Magnolia, hetzelfde verhaal. We moeten nog een keer minstens één keer over.

0: verder van de kust af te komen. Maar het gaat hier lekker op zich.
1: Heel fijn om te horen. Goede vaart allemaal.
0: Insgelijks. En voor rotsen moeten we ontzag hebben, hè. Daar gaan we het niet van winnen.
1: Dat klopt. Die blijven staan. Nou, 16.